0: out here on the street.
1: It's kind of the way it should be.
0: Yeah. Are you alright?
1: Why? You got this one?
0: Yeah, here, have one.
1: You don't know. Because the most elaborate transportation system on Earth is actually inside the Earth. You know, an elevator sort stretching between the two secret cities, Napoleon and Josephine. You might know them as the North and South Pole.
0: Can I get you something to eat, or?
1: Shut up. It travels at the speed of light and can carry up to 2,300 people and 6 tons of cargo. I've seen it. I've been on it. They won't let me back.
0: You come down here very often?
1: I come down, yes. I can manifest my own destiny. You ever heard of the Philosopher's Stone? Yeah, I'm not giving away any of the usual or anyone I meet anymore. I've done that and I've been taken.
0: So you kind of knew around these parts, huh?
1: Yeah,
0: you hang out in front of this place very often?
1: I knew that I was around. Yeah.
0: Yeah.
1: I can be around here. The past isn't what it's gonna be.
0: Yeah, right, pal. Well, let's see.
1: And when in Rome, do as the Romans do. When on earth, do as you wish.
2: We leven in het jaar 2000. We zitten met z'n allen op de maan. Het is ook hier weer moord en doodslag. Ook hier heeft de mens het weer gedaan. Het begon niet slecht. Ja, het begon zelfs goed. We kregen allemaal weer moed. Totdat ze zich gingen vervelen. Nou vloeit ook hier weer bloed. Ook hier vechten kinderen om wat knikkers bij hun spel. Ook hier roept de een tegen de ander: ja, ik krijg jou nog wel. Ook hier is een Korea, een Duitsland, een Vietnam. Ook hier was weer zo'n dronkenlap die de bocht te scherp nam. De wereld is nu uitgestorven. We leven met z'n allen op de maan. Nu zijn we aan het proberen om weer terug te gaan. Maar dat zal niet meer kunnen. We hebben hem zelf verbrand. Ook hier zal het niet lang meer duren. Want we hebben nog steeds geen verstand. We leven in het jaar 3000. We staan bij Petrus aan de poort. Hij laat de deur op een kier en roept: ik heb van jullie nog nooit gehoord. O ja, toch, riep toen de grijzaar. Jullie zijn dat stelletje kannibalen. Zonder moraal en zonder verstand. De hel is aan de overkant.